Davies hond. Hij is een soort van James Bond. De Davies staan in rijen om met hem te mogen vrijen. Hij heet eigenlijk Kees, mijn hond

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.